0: bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken.

0: verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1/4 tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, vandaag geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leuzen uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden van de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Delemsvaart is dinsdagmiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt, niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen en daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
3: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met

0: Wit-Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
1: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
0: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land is een ongeluk gebeurd op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is hier bijna 30 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leusen uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden van de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Delemsvaart is dinsdagmiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt. Niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen. En daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt langzaam drukker onderweg. De langste file staat nu op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Want daar is een ongeluk gebeurd bij Duiven. De linkerrijstrook is dicht en dit duurt waarschijnlijk nog tot 8 uur. De vertraging is hier ruim een uur. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kleine 10 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de N810 van Zevenaar naar Duiven. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A12 nu ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
5: En toch zien zij dat

0: scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land wordt het langzaamaan drukker op de weg. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar gebeurde vanmorgen een ongeluk bij Duiven. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Wel is de vertraging hier nog ruim een uur. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum 10 minuten oponthoud. De A35 van Enschede naar Zwolle, daar rijdt het langzaam bij Wierdewest. 2 kilometer file hier, dit kost je 10 minuten. En ook staat er file op de N317 van Doetinchem naar Dieren. Bij de aansluiting met de A348 is de vertraging bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is RTV 4.
6: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leusen uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden van de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Dedemsvaart is dinsdagmiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt, niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen en daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staan vooral veel dagelijkse files. Het rijdt onder andere langzaam op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is het oponthoud 10 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 minuten oponthoud. Het rijdt ook langzaam op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Bij knooppunt Ouddijk 3 kilometer file. Je staat in ongeveer 20 minuten stil. De N338 Doesburg richting Westervoort. Daar is de vertraging voorbij. Giesbeek 20 minuten. En ook rijdt het langzaam op de N317 van Doetinchem naar Dieren. Voorbij Hoogkeppel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
3: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
2: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
4: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
2: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staan vooral veel korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar uitzonderingen, waaronder de N336, Babberich richting Doesburg. Daar is het oponthoud bij Wingerden 20 minuten. Op de N35 van Zwolle naar Almelo bij Wierdewest zo'n 10 minuten vertraging. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Beek en Duiven. 10 minuten extra reistijd hier. En iets verderop kom je de volgende file tegen tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Hier ligt de vertraging rond de 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Met Ukjes in huis zijn kruiden.

0: schimmels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leusen uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden van de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Delemsvaart is dinsdagmiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt, niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen en daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voor

0: EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Kickstart met Johan.

En ik zeg bij deze en oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 13 minuten na de klok van 10 uur, dames en heren. En we zijn er weer voor de laatste keer deze week. Mijn derde muziekprogramma. Donderdagmorgen. Het is vandaag donderdag 24 september 2026. En je luistert naar RTV4. Natuurlijk met veel plezier. Rinkies Kickstart is er tot 12 uur met hits uit het grijze hitverleden. Mengelmoes Show. Het programma heeft natuurlijk vaste onderdelen zoals wat country. Ik heb een verdwaalde piratenplaat voor je. Er zit een aardig percentage met Nederlandstalige muziek in dit radioprogramma. En we draaien natuurlijk de verdwaalde piratenplaat. Ik begon met een oudje van CCR, John Fogerty en de zijne. Creedence Clearwater Revival en 428 Sun. En zojuist de nieuwe kanjerschijf van deze week. Edwin uit Hardenberg. De populairste DJ van Nederland heeft een nieuwe single. Edwin Evers, plaatje heet Vaste Grond. En ik moet zeggen, ik heb er een goed gevoel bij. Ik denk dat het een grote hit gaat worden. Goed, ik zou zeggen, geniet van je bakkie. En geniet vooral van de muziek.

En tante Riki die luistert mee vandaag. De radio staat aan in Den Bosch. En ik zeg natuurlijk welkom tegen al die mensen die erbij zijn op deze donderige dag morgen. We draaien de muziek van de Beach Boys, de Wilson Family uit Californië met Brian in de hoofdrol. Een speciale geremasterde uitvoering van een liedje wat absoluut tijdloos is. Sloop John B. Het was toen de tijd een plaat met twee A-kanten. De andere kant heette You're So Good To Me. En daarvoor draaiden we Joe Dolan en You're Such A Good Looking Woman. Het is tijd voor Nederlandstalig. MUZIEK

Ja, dames en heren, het komt uit de tijd dat er nog veel plaatjes verkocht werden. Bij de platelaar werd dit plaatje in grote getalen gehaald door de liefhebbers van de country rock, zeg maar even. Deze twee mannen van de Amerikaanse bodem, die waren in één klap binnen. Hoefde daarna niet meer, maar ze deden nog wel meer dingen natuurlijk. Onder andere albums brachten ze uit en ook wat singles. Dit was een oudje van de Bellamy Brothers en die heet Let Your Love Flow. En ik had het Cocktail Trio van eigen bodem, Nederlandstalig uit de jaren 60. Omdat er vanavond voetbal op tv is natuurlijk. Hè? Om er bij de klok van 9 uur geloof ik. 8:45 begint de wedstrijd. 3 minuten voor de klok van 10:30. Je luistert naar RTV4. Kickstart is bij je tot 12 uur. Met muziek van Frankie.

Ja, dames en heren, in de jaren 70 kwam je regelmatig die grote truck met oplegger tegen in den landen, vooral in de weekenden. Dan waren ze weer op pad, richting één optreden. Arne Jansen en Leslie Gal. Mooi liedje, ik heb het veel gedraaid. Om en bij de klok van 3 uur, onder andere in Markelo. Piratencafé. Ik heb daar jarenlang mijn plaatjes mogen draaien, ook in de molenbar van Dika. Het grote theater in Markelo dus. En ook in de klok in Rijnewold, in de kleine zaal, werd dit regelmatig als laatst gedraaide aan de mensen gepresenteerd. We draaien de muziek van Arne Jansen. In het kader van zij die niet meer onder ons zijn. Helaas, te jong overleden. Dan gaan de lichten aan. Ik had zojuist muziek van Holly Johnson. Een uitje van Frankie Goes to Hollywood. Relax, don't do it, na de seks.

zeg ik tegen de mensen in Nieuw-Leuzen, in Dalfsen, in Ommen en ook in Dedemsvaart. En natuurlijk in Hardenberg, Vroomshoop. Als dit in de smaak valt, gewoon doorvertellen. Vanavond eventueel een verjaardag, vergadering, theevisite, zou ook nog kunnen. Voor de mensen die even niks met koffie hebben. Doe mij maar een bakje leut. Zegt het voort, zegt het voort. Dit programma is er iedere dinsdag en donderdagmorgen vanaf 10 uur. Reacties zijn welkom, lijnen staan open. Laat ze komen, laat ze stromen. Mijn nummer luidt 06-422-300-39. Joke Slot, die luistert mee in Hardenberg. Welkom. Zometeen meer namen van mensen die gereageerd hebben. We zijn toch blij met social media. Hè? Gisteravond ongelooflijk veel reacties gehad. Je kan niet alles hebben in het leven.

Het is een plaatje wat gisteravond werd aangevraagd, dames en heren. En dat is erbij ingeschoten. Ik heb hem niet gedraaid. Speciaal voor Henry uit Ommen. We draaien muziek van Jack Jersey. En die plaat heet I'm Calling. Ik had Evilon nog van Roxy Music met Brian Ferry natuurlijk. En deze mag er ook zijn, hè. We zijn fan van dit baasje geworden de laatste jaren. Hij gaat er wat jaren mee namelijk. Hier is Wesley Bronkhorst voor je.

Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit wordt rechtstreeks gedraaid van Deezer. Via de link op Virtual DJ, het audioprogramma in de studio. Van het album Born in the USA. Hij was gisteren jarig. Springsteen is 77 jaar geworden. I'm going down. En ik had Wesley Bronkhorst. We gaan er zo uit voor het nieuws en de boodschappen van 11 uur, dames en heren. En ik zie je heel graag terug aan de andere kant van 11 uur voor de tweede uur van dit programma. Ik laat de muziek uitlopen. Tot de pieps.

0: DAB+. En online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer

0: Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
2: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: Dit is RTV 4.
2: Kickstart met Johan.

Ja, dames en heren, zomerhits. Ook in de jaren 70 zaten er mensen op hun terras. En die zongen mee tijdens het draaien van deze plaat.

Nederlandstalige rock'n'roll on the radio. En had je van Pet de Koelewijn draaide we een van zijn grotere hits. Sweet 70's, hè? En ik draai vandaag de muziek even speciaal voor Mirte. Mirte luistert mee in Hengelo naar de KNE. Ik schreef zojuist een berichtje. Ik ben er blij mee met al die mensen die reageren. En heb jij problemen, kan je gewoon even contact opnemen. Maar dan wel via de app, via een sms'je of eventueel via Messenger. Ook dat mag. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Chico's en chica's, mede parochianen. Het is weer gezellig op de radio. 2 uur lang. De hits die je kent en kan meezingen. Je luistert naar RTV4. En Eddie die is erbij. Ik heb in het vorige uur Springsteen gedraaid. Speciaal voor Eddie. Heeft de radio aanstaan in Zwollywood. En ik had zojuist een oudje van de Cats. One Way Wind. Willy Groenendaal heeft gereageerd, dankjewel. Paul van der Werf is erbij. Corina luistert mee in Sittard, in het verre zuiden. Elibet Maathuis, bedankt. Rita, bedankt voor mijn berichtgeving en dat je dat gedeeld hebt, zeg maar even. Ronnie Vermegen, dat is een collega uit Nijmegen, bedankt. Kees Pronk, ook bedankt. Willem Vloets. Sirik, Willekes, ja, dat is een fantasienaam, denk ik. Ik denk dat hij meeluistert in Delersvaart. En je mag rustig een berichtje sturen. Jeanette Euvenman, ook bedankt voor je reactie. Marina van Koten is erbij. En Siets Wijnalda heeft gereageerd als een collega uit de Friese Wouden. Zometeen weer Nederlandstalig, dames en heren. Ik hou van jou en ik blijf je trouwmuziek. Gezelligheidsradio RTV4, 24/7, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: weet niet zeker, maar volgens mij hebben de weerprofijnen het goed met ons voor, dames en heren. Het is voorlopig nog lekker weer, lekker nazomerweer, zeg maar. Het is wel herfst op de kalender. Maar er wordt gezegd dat het volgende week gewoon weer 25 graden wordt. Dus deze plaat is eigenlijk niet toepasselijk. Goed. Mensen die luisteren mee in Hengelo. Ze heeft een pedicurezaak. Dus als je iets met je voeten hebt, dat je denkt van nou, het loopt niet zo lekker vandaag, dan kan je gewoon contact opnemen. Ze is vast wel te vinden op internet. We draaien nog muziek van de Love Affair voor je. Dat is ook oud. The Love Affair and Everlasting Love. Verdwaalde piratenplaat, dames en heren. Ik draai er 1 in de 2 uur en het is bijna altijd gezellig. Hier zijn de Marlets uit...
1: In de Sahara, tussen de kamelen.
0: Uit Limburg, geloof ik, hè?
1: Zat

Even speciaal gedraaid voor Sein en Groen vandaag. Hij draait voortdurend dit soort muziek, maar luistert ook mee naar Blinky's Kickstart vanmorgen. Ik ben er blij mee. We draaien de muziek van de Marlads in het kader van de verdwaalde piratenplaats Ali Baba. En ik heb iets vernomen in het kader van de zachte G, Ojemine. Dus dat zal ongetwijfeld uit het zuiden van Nederland komen, deze gezellige groep. Ook in te huren voor feesten en partijen. Je moet even in je buidel tasten, maar dan heb je ook wat natuurlijk. Hè? Kost wat, hij ook wat. Hier is een oudje van de Simple Minds.

Allemaal muziek van eigen bodem. Dit was Nederpop, dames en heren. Ooit met Pim Koopman achter de grote potten en de pannen, jaren geleden. En hij begon zijn carrière met kajak, ooit. Keizer nog, kajak. Woodless Queen en Mammoth. Chance for a Lifetime, van allemaal hits. En later de drummer van de band die zojuist aan je voorbij kwam. Diesel draaiden we van het album What's in the Tank. Going Back to China. Mannen bekend van Sausalito, Summer Nights onder andere. En Down in the Silver Mine, meezinger. Veel gedraaid, Heino was dat. Denk regelmatig terug als je dan plaatjes draait zo. Op dinsdag, woensdag en donderdag. Dan denk je terug aan die goede oude tijd. De discotheken. Ik heb het 40 jaar volgehouden. Iets meer zelfs. Jarenlang disco's in Oost-Nederland. De Proordkoelen onder andere. De Citybar in Harderwerf. Flesje in Bergentheim. Pais in Reutem. Dika van de Kruisweg, Oldtimer Nieuw-Leuzen. Kan nog even doorgaan. Ik had zojuist de muziek van The Simple Minds voor je. Belfast Charles. Goed, aanstaande zaterdag meer gouden ouwe. En in die tussentijd natuurlijk in de non-stop. Kom er af en toe een tegen. Dat is muziek voor de doelgroep, dames en heren. Ja, 20-plussers. Goed. Zaterdag dus Music Memories met Henk Stoeten vanaf de klok van 9 uur. Allemaal tijd voor Nederlandstalig. Omdat zo gezellig is om eventueel uit volle borst zonder vangnetten of dubbele bodems mee te zingen.

hij is klein. Eigenlijk een klein beetje onder de maat, dit baasje. Rob Storm. En ook Herman Pullen heeft gereageerd trouwens. Dankjewel. Er wordt meegeluisterd in Hardenberg. En ik kreeg nog een reactie van Wim de Wilde. Dat is een DJ, oud DJ van Radio Mi Amigo.

alone. When you walk through a storm, hold your head

hebben speciaal voor de langharige uit de jaren 70. Headbangen. Lekker uit je dak gaan op de dansvloer. Het is absoluut een proordkoele plaat, dames en heren. In het kader van de vergeten hits draaiden we deze. Baasje wat ooit deel uitmaakte van Matte Hoepel als leadvocalist. En dit deed hij samen met Mick Ronson. Ian Hunter. Once Bitten, Twice Shy. En ik had Lee Towers voor je. Ik moet nog een liedje inladen trouwens. Dat gaan we even doen. Het is alweer tijd. Ik heb er weer twee in de Engelse taal gedraaid. Dus ja, het volgende is even kijken van Corrie. Ze krijgt nog steeds op latere leeftijd ongelooflijk veel aandacht. En is natuurlijk al bekend van de rollatorhits, deze dame. Corrie Konings. RTV 4, goedemorgen.

Het is gewoon even een muzikaal trio, dames en heren. Ja. Ze waren met z'n drieën. Trio uit Duitsland en da. En ik had, even kijken, ik had er nog een hè, die daar aan vooraf ging. Maar dat maakt niet uit welke dat was, want ik ben het even kwijt. Grijze geheugen, zeg maar. Hè, dat bovenbrein, dat laat me af en toe een klein beetje in de steek. Ik bedank in ieder geval voor het luisteren naar deze editie van Brinkies Kickstart. Op deze donderdagmorgen 24 september 2026. Het programma is er weer volgende week dinsdag vanaf de klok van 10 uur. Ik wens je nog een fijne dag. Veel plezier met mijn collega's de komende dagen. Komende uren natuurlijk al. En zaterdag luisteren. Music Memories. Henk Stoetsen natuurlijk. En alvast een goed weekend toegewenst. Ik zeg bis zum nächsten Mal. Tot RTV4. Het gaat je goed allemaal. Nog even... Beast of Burden, Out Stones. De Stones hebben het geschreven. De uitvoering is van Bette Midler.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol.

0: maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is RTV 4.
7: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning, Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leusen uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden van de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Delemsvaart is dinsdagmiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt. Niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen. En daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Het Mazing Menu.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: Het Amazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leusen uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden van de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Delemsvaart is dinsdagmiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt, niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen en daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Het Mazing Menu.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhemd.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.

Het was een Amerikaans punk pop rockbandje uit de jaren 70, begin jaren 80. Hè. En ze scoorden heel veel hits toen de tijd als Blondie, hoor. Echt wel. Maar later ging Deborah Harry solo. En dat was allemaal in 1983. En later kwam Blondie nog weer terug als een comeback, zeg maar, met een hele mooie album, No Access. En de single van Maria haalt zelfs in Nederland nog de top 20. En in Engeland werd het zelfs nog een nummer 1 hit. Ja, ja. En zo kan het gaan, hè. In de popwereld, zeg maar. Dan heb ik het alleen om over Blondie, mensen. Met deze fantastische Hurt of Glass uit 1979.

0: RTV 4 Radio. En we zijn er weer speciaal voor jou met heerlijke muziek. Want ik heb ze allemaal weer klaarstaan voor jou. Nou ja, niet allemaal tegelijk natuurlijk. Wel achter elkaar aan natuurlijk. Altijd zo'n zootje hier in de studio. Ik zou niet anders willen trouwens. Maar goed, maar wie weet wat de techniek nog eens keer gaat doen. Hè? Dat ik hier gewoon op mijn draaistoel gewoon rond kan tuffen, zeg maar. En dan kan ik gewoon alles aan tikken waar ik maar een beetje zin in heb. Nee, zover is het nog niet. Maar het begint er wel op te lijken. Dus ik zou zeggen, gewoon blijven luisteren. Want we hebben vandaag weer leuke muziek. Onder andere ook weer de leuke items. Ik ga sowieso straks om kwart over zo'n beetje gaan we weer beginnen met natuurlijk die hele mooie topopknaller. Dat is weer een plaatje uit de jaren 70 of de jaren 80. En we hebben kwart voor weer de schijven voor bedrijvenplaten. Nou, tweede uur zal ik je straks even vertellen. Dan gaan we eerst eens even lekker muziek draaien voor jou om heerlijk bij te werken. Want het is namelijk weer een bron van energie waar je naar kunt luisteren hoor. Absoluut.
1: Daar gaan we weer.
0: Dat zeg ik, ja.
1: Muziek voor jou in schijven voor bedrijven.
0: Dankjewel meisje. Inderdaad, we gaan eens even luisteren naar Jermaine Jackson en Pia Sidora.

Als de regen begint te vallen, mensen, dan gaat German Jackson en Pia Sedora voor jou zingen. Dat was een groot hit in 1984. En dat kreeg je allemaal maar zomaar weer te horen in schijven voor bedrijven. Elke donderdag tussen 2 en 4. Leuk dat je er weer bij bent. En daar gaan we weer, mensen. Lekker genieten. Goedemiddag.

0: Het was René Schuurmans toen de tijd in 2024 was het. Kom op en zing met me mee. Dat hebben we gedaan.
1: Het is tijd voor een topopknaller. Ja. In schijven voor bedrijven.
0: Absoluut meisje, heerlijke muziek uit de jaren 70 of de jaren 80. Krijg je zomaar te horen in de topop. In de topop knallers, echt wel. Elke donderdag was zo'n beetje 14:15. De klok van 2. Krijg je die van zo weer te horen. En je kunt ze insturen eventueel. Hè. Je mag ze insturen naar gerritjan@schijvenvlokdrijven.nl. En dan vind ik het wel. Ja, toch? Ja. Nou, zo hebben we wat leuks binnengekregen. Ook voor andere items trouwens in dit programma. Ik zeg hierbij onze hartelijke dank. Even een applausje vanuit de studio, Canadia. Oké. Okay. Het is een hele mooie geworden van Chubby Chiker. En Slow Down uit 1975.

0: Dat is een Nederlandstalige artiest uit de wijk van Emmermeer, hè? In Emmen. Ja. Hij is ooit zo opgegroeid in de volksbuurt waar zeg maar, het Nederlands lied echt geliefd is, hè? Ja. Mooi liedje toch? One Way Ticket uit 2023 weer van Erik van Klinken.
1: De dagen worden korter en de hits klinken veel beter. Het is herfst bij
2: Schijven voor Bedrijven.
1: RTV 4.
0: Dan even kijken hoe Donna Summer het overbrengt. Ze werkt wel erg hard voor zijn geld, zeg maar. En dat deed hij zeker in 1983. She works hard for the money.

0: TV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leuzen uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden van de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Dedemsvaart is dinsdagmiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt, niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen en daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Gert-Jan Hoekman.

0: de swing zo lekker op de radio hier op RTV 4, hè?
1: Ja, toch?
0: Zeker als je aan het werk bent. Ik zeg altijd, het was Bifi. Waar je dan luistert met Why Not Jazz. 1993. En daarvoor hadden we trouwens ook weer wat leuks van Armin van Buuren. En samen met Davina Michel natuurlijk, hè? Met Hold On. En She Works Hard for the Money van Donna Summer kreeg ik zomaar te horen op dit radiostation. Dus we weten dat je het weet. En zometeen krijgen we de schijven voor bedrijfplaat. Maar eerst even een hele mooie van Stan Ridgway. En de camouflage. Ik zou zeggen, allemaal even verkleden. Hè?

0: Sway ging in 1983 solo. En zijn bekendste single is eigenlijk wel geworden Camouflage uit 1986 hoor. Echt wel. Prachtig hè. Stan Ridgway. Daar heb je naar geluisterd met Camouflage. Dan zijn we alweer toe aan iets heel anders bijzonders. Echt wel. En dat is namelijk weer de schrijvende voor bedrijvenplaats. Dat is leuk. Ja, echt wel. Je weet het, schrijven voor bedrijvenplaat, vaak een beetje uptempo plaatje. En die mag je insturen en dat is ook gewoon weer gebeurd. Ontzettend bedankt. We gaan zometeen de cult draaien met Sea Cell Sanctuary. Maar ik moet je al even wat vertellen. We gaan de hele maand oktober, ja, Rocktober noemen. In schrijven voor bedrijven. Dan gaan we alle rockplaten, zeg maar, wat in de jaren, zeg maar, in de top 40 hebben gestaan. Zo'n beetje voor je wegdraaien. Tussen 2 en 4. Dus elke donderdag, de hele maand oktober, tussen 2 en 4. Voor jou hier op de radio. Nou, wat wil je nog meer? En dit is de cult, mensen, met Cecil's Sanctuary uit 1986. Als schrijven voor bedrijven, blij mensen.
1: En dit is de nieuwe schrijven voor bedrijvenplaat van deze week.

Duran natuurlijk en met Vleugels. Uit 2024 was het alweer. Wat een fantastisch plaatje, mensen. Ik kan er wel lekker van genieten, hoor. Absoluut. Ik hoop dat jij het ook mee hebt van genoten natuurlijk aan de andere kant van de radio. Want daar hoort het allemaal weer voor natuurlijk, hè. En zeker voor onze hardwerkende mensen daar aan de andere kant. Ja, zeker. Je weet, als jij ook leuke muziek hebt, je wilt het graag horen tijdens het werk. Dat zou kunnen natuurlijk op de donderdag tussen 2 en 4, hier op RTV 4. Dan moet je dan gewoon even een mailtje sturen. Mailtje naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan vind ik het wel. En dan ga ik dat zeker een keer voor jou voor je draaien. Absoluut. Want zo ben ik dan wel weer, hoor. Absoluut. En je weet, volgende week zitten we gewoon lekker in het rockgebeuren. Gewoon 2 uur lang heerlijke rockmuziek uit de top 40's van toen en nu, zeg maar. En het is allemaal herkenbaar, dus ja, iedereen kent het in principe ook wel. Je kunt lekker meebleren en eventueel je ruggitaar gebruiken natuurlijk, hè. Zorg wel dat je er in ieder geval goede snaren op hebt. Dat je lekker mee kunt spelen en lekker mee kunt pingelen, zeg maar, eventueel. En dat allemaal hier op dit radiostation met RTV 4. Inschrijven voor bedrijven, mensen. Hey, we gaan even uit voor het nieuws. Straks na het nieuws ben ik heel graag weer bij je terug met nog veel meer leuke plaatjes. Onder andere, ja, ik ga alles wat vertellen, maar als je straks luistert, is het veel mooier, hoor. Absoluut. Dit is Bob Seger en de Silver Bullet Band.

0: Zometeen meer.
1: Schrijven voor bedrijven.
0: RTV 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dit is RTV 4.
0: Schrijven voor bedrijven.

0: Het was een Duitse zanger, hè? Dr. Pop en World at War was het, mensen. Ja, leuk, hè?
1: Goedemiddag. Je radio swing.
0: Ja, hoor.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Zeker weten, tot 4 uur ben ik jouw gast hier met Schijven voor Bedrijven. Waar een bron van energie het zit aan muziek, mensen. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker doorwerken. En wie weet krijg je zo af en toe een goede ondersteuning qua muziek, mensen. Dus je kunt er echt uren mee verder borduren, zeg maar. En dat is dus ook zo'n beetje de factor van dit programma. Echt wel, hoor. Lekker blijven luisteren, want we hebben straks zo'n beetje 15:15. Hebben we, nou ja, 10 over, zeg maar. Daar hebben we de foto 4. 4 fotoplaten die zijn ingestuurd. Nou ja, wat is fout, zeg ik altijd. Die krijg je dan straks te horen achter elkaar. En dan hebben we 15:15 de plaat en zijn verhaal met Bart Verleeuwen. Bart gaat weer een mooi verhaal vertellen. Komt uit een bepaald jaar. En uit dat jaar schoot natuurlijk ook weer een hele mooie plaat. En ja, die mag je dan proberen te raden in het verhaal van Bart. Mocht je dan niet raden, draai ik altijd de plaat nog even. En dan mocht je dan wel raden, ga ik je nog feliciteren. Wat wil je nog meer, mensen? Ik zou zeggen, gewoon er lekker bij blijven. Draai ik voor jou even die hele mooie van het zusje van Katja Schuurman. Birgit heb ik hier voor jou. En A Little Famous.

0: 4 fotoplaten die ik voor jou heb. En die mag ik dan voor je wegdraaien. En ik weet zeker dat er iemand nu aan het werk is. En die gaat nu echt naar luisteren naar deze foto 4. Nou ja, er zijn er wel meer natuurlijk. Maar in ieder geval diegene die me heeft aangevraagd. Ja, zeker. Ons hartelijke dank daarvoor. Je weet, als jij even leuke 4 plaatjes weet. Nou ja, wat is leuk. Foto is fout, hè. En die mag je gewoon insturen naar gertjan@schrijvenvoorbedrijven.nl. En dan draai ik ze wel. Ja, absoluut hoor. Op een donderdag tussen 2 en 4 op je radio. En in het meeste geval altijd zo'n beetje 10 over, kwart over in dit programma van Schrijven voor Bedrijven. Dus kwart over drukjes. Ja hoor.
1: De Foute 4 op RTV 4.
2: RTV 4.

Fantastisch plaatje van Dr. Hook, hè? Met een groot hit in 1982. Met Baby. Baby makes a blue jeans. Kijk, ze zingen er gewoon al af van mij. Dat is wel hartstikke leuk van, hè? En daarvoor hadden we Shine Up van Doris D en de Pins. En we hadden nog even die hele mooie van Kees Platte. Met Run That Old Moon. En we hadden Boney M in combinatie met Honey United. En dat was My Baker uit 1999. Kun je nagaan. Als jij van die leuke muziek hebt, nou ja, wat is leuk. Fotomuziek zeg maar, dan mag je dat gewoon insturen. Gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan verwerken we dat wel hier natuurlijk in dit programma van Schijven voor Bedrijven. Altijd 10 over zo'n beetje over de klok van 3 in dit programma van Schijven voor Bedrijven. Nou, eens even kijken hoor. Straks 15:15 hebben we weer natuurlijk de platen en vooral met Bart van Leeuwen. Wij gaan straks naar 2002, dus het jaar 2002. Als je daar even goed bekend bent, dan zou ik zeggen goed luisteren naar het verhaal. En wie weet raad jij de plaat wel. Ja, zeker weten. Maar eerst eens even lekker terug naar de jaren 70. Ja, moet ik wel af en toe eens keer draaien natuurlijk, hè. Dit is Limousine. En die hadden in de jaren 70 een hele mooie met 17.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Maarten Offinga blijft burgemeester van Hardenberg. Dat werd gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering bekendgemaakt. En is opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning Andries Heidema. Op 25 september begint hij aan zijn tweede termijn van 6 jaar. En 50 inwoners van Nieuw-Leuzen uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze strijd aanbonden van de geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tenslotte, het grootste tankstation van Delemsvaart is dinsdagmiddag officieel geopend. Met de nieuwe aanwinst kunnen 24 vrachtwagens naast elkaar worden volgetankt, niet met diesel, maar met elektriciteit. Ogema Logistic Plus heeft zelf 50 elektrische voertuigen en daar komen voor de zomer nog eens 20 bij. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Gert-Jan Hoekman.
2: RTV 4.
3: I say you ready to boogie.
4: Boogie.
3: Are you ready to rock and roll?
4: Rock and roll.
3: Hey, do it, baby.

was Pascal. Pascal Redeker. Die van 2007 tot 2019 een van de vaste huiszangers waren van de bekende oer-Amsterdamse café Bolle Janne. Waar ooit is opgericht door de vader van René Vroker. Dit was Is Dit Alles van Pascal Redeker, mensen. Wat een plaat, hè. Zometeen de platen is er vooral met Bart van Leeuwen. En verraden welke platen schuilt in het verhaal van Bart. Zometeen. Bartje is al binnengekomen, dus strompelde net even over de drempel van de studio. En hij zit, gelukkig maar. Nou, in ieder geval, zijn stem is nog goed, dus daar krijg je dan straks nog veel meer van te horen. Maar eerst, deze fantastische van Queen. Grote 96 met You Don't Fool Me, yeah. You don't fool me.

0: dat zijn nog van je leuke rockplaatjes, hè? Queen. And you don't fool me. Ja. Wat een hit uit 96, hè?
1: Wauw.
0: Heerlijk, man. Volgende week is het 1 oktober. En de hele maand oktober, elke donderdag tussen 2 en 4, is het Rocktober, mensen. Allemaal lekkere rockmuziek. Wat anders hoort is in de top 40 heeft gestaan. Dan krijg je allemaal dan maar zo weer te horen. Ja. Yeah. Ik zou zeggen, oortjes gespitst. En als je ervan houdt, zeg het zeker even verder naar je beste vrienden en dergelijke. Bij jou in de buurt misschien, collega's. Thuisfront, alles kan. Laat het gewoon even van je horen, dat jij het ook leuk vindt. Goed, het is weer zover. We gaan even de platen zo vooral voor u brengen. Nou ja, wij, dat is in die zin van, dat is Bart Verleeuwen. Bart gaat even een mooi verhaaltje vertellen. En het komt allemaal uit 2002. Als jij een beetje bekend bent uit het jaar, het is in ieder geval een top 40 plaat van toen. Dus nou, ik zou zeggen, even goed luisteren. En dan krijg je nu in ieder geval de enige echte te horen. En dat is Bart Verleeuwen.
2: Da-da-di-da-di-da-di-da, Bart Verleeuwen.
3: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
4: Nou, je hebt je besluit dus genomen. Morgenochtend vroeg vertrek je voorgoed met de eerste trein. Ik zou daar heel rustig op kunnen reageren en kunnen zeggen dat alles nog steeds dik in orde is en dat ik alleen maar tot ziens tegen je hoef te zeggen, omdat je immers weer bij me terugkomt. Je hebt je kaartje al gekocht en je koffer is gepakt. Je hebt een flauwe glimlach om je mond, zo'n glimlach die mensen wel vaker hebben als ze nerveus zijn voor een naderend afscheid. Ach ja, zou ik kunnen zeggen, zo gaan de dingen nu eenmaal in het leven. Maar ja, jij zou dan niet weten dat ik keihard zou staan liegen als ik dat zei. Het is inmiddels ochtend. We zitten samen in de taxi op weg naar het station. We zeggen niets tegen elkaar. Als je even later uit de taxi bent gestapt, kijk ik hoe je de weg oversteekt. Ik zie je misschien wel voor de allerlaatste keer. En terwijl ik het gepiep van de remmen van de trein hoor en het fluitje van de conducteur, weet ik dat je mij definitief achterlaat. Ik loop weer terug naar de taxi en ik ben blij dat je me niet kunt zien staan janken. Weet je, eigenlijk wil ik je helemaal niet kwijt. Ik hou gewoon nog veel te veel van je. En dat zal niet ophouden. Waarom zou ik dat ook willen? Jij hebt de beslissing genomen om een punt achter onze relatie te zetten, niet ik. En ik zal me daar bij neer moeten leggen.

0: Ja, nu dat je de muziek hoort natuurlijk, dan ken je natuurlijk de plaat ook wel, hè. Maar had je het ook een beetje goed, dat het verhaal van Bart? In die tijd dat hij die plaat, in ieder geval de plaat, een beetje vertelde. Wat er allemaal in die plaat zat. Aan het verhaal, zeg maar. Nou, ja. Nou, dat vind ik knap, hoor. En mocht je die graden hebben, dan kun je natuurlijk altijd luisteren naar deze plaat. En dan, als je het dan nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Maar goed, voor diegene die het heeft geraden, zeg ik met deze er maar weer.
1: En nu is het tijd voor herfstmuziek.

0: was Duran Duran. Ooit hebben ze als groep een soundtrack gemaakt voor de James Bond film. Dat heette volgens mij Fear to the Kill, hè? Ja. Ah, dat schijnt een hele leuke film te wezen. Ik heb hem volgens mij helemaal niet gezien. Moet je wel eens keer kijken, jongens. Echt wel. Hey, Duran Duran was het. En there is something I should know. Uit 1983 alweer. Kun je nagaan. Oh, wat is er aan de hand? Nee, toch. Dat geloof je niet. Ja, het is ook altijd weer het einde van het programma, hè. Ach. Hey, zometeen heel veel plezier met Onderweg met Calvin Punter. Als hij in ieder geval in de studio is. Ik heb het nog niet gezien, maar ik geloof dat hij zo een keer binnen kan lopen. Hey, heel veel plezier ermee. Ik ga eruit zo meteen met Eruption met I Can't Stand the Rain. Ik geloof dit geweest in 1978. En doe iedereen even de groeten van mij. En graag weer tot volgende week. En neem zeker je luchtgitaar mee volgende week. Hè, want het is weer rock and roll. On the clock van 2 tot 4 in Schijven voor Bedrijven. Zeg er verder. Of anders tot zaterdag. Zaterdagochtend tussen 8 en 9 voor jou hier op de radio. Met Goedemorgen met Ondergetekende. Heerlijke rustige muziek om lekker je nest uit te komen. Graag tot dan. Of anders tot donderdag. Hallo.
1: Schijven voor Bedrijven.

0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: RTV 4 verkeer. Ik moet zeggen, er zijn twee files. Dus dat valt mee. Ik begin op de N35, moet ik zeggen. Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En hij is weg. En dat is heel goed nieuws. En dan nog één file. En die staat op de N50. En dat is Emmeloord Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid. 7 kilometer en 4 minuten vertraging.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Gevonden.
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
12: Dit is RTV 4.
13: Onderweg met Calvin.
6: Karen Whitcomb is voor je onderweg. En nu Fine Young Cannibals. And She Drives Me Crazy. Ik zeg een hele goede middag.

Karen Whitcomb en Kingdom of Fear. Een hele goede middag. Je luistert weer naar je vrienden van RTV4. Ja, misschien heb je wel een hele drukke dag gehad door je even hebben gemist wat er allemaal in het nieuws is gebeurd. Nou ja, goed. Het allermooiste aan dit radioprogramma is, ik ga je helemaal bijpraten. En ook muziek van de baby's is voor je onderweg. En nu Dire Straits, ook zo'n lekker nummer, heerlijk. And So Far Away.

0: RTV 4 met de baby's en Isn't It Time? En wat is er allemaal gebeurd in het nieuws? Nou, goed nieuws. Jazeker. Ik praat je helemaal bij. Verslaggevers van Polito, CNN en MC Now is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Zij mochten niet naar binnen, ondanks de vonnis van de rechter. Die bepaalde dat journalisten van Polito, CNN en MC Now weer tot het Witte Huis worden toegelaten. En schepen op de IJssel mogen van Rijkswaterstaat vanaf morgenochtend niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. De vaarbeperking hebben te maken met de aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. En tenslotte bedrijven die kinderen inzetten om reclame te maken op social media moeten daarmee stoppen. Ja, dat wil de meerderheid van de Tweede Kamer. VVD en de CDA willen dat bedrijven die betalen voor commerciële filmpjes met kinderen onder de 16 jaar ook wettelijk kunnen worden aangepakt. Het voorstel die krijgt de steun van D66 en Pro.
1: RTV 4.

Officieel is de herfst vandaag begonnen, maar eerlijk gezegd, er is weinig van te merken, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel een lekker nummer dat erbij past hoor. DXS hoorde je en Say Something Lovin'. Zometeen is tijd voor de NOS Headlines en het streeknieuws. En nu Dua Lipa en These Walls.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegde de 3 media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is er namelijk het allerlaatste streeknieuws. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren tijdens het Repaircafé. Een dag later kunnen kinderen vanaf 6 jaar dieren knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. En zorgorganisatie Rozengarden biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan voor mensen die er tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie of een weekend weg. Onlangs kreeg een echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens het hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. En tot slot, in Ommen is woensdag 30 september de informatiemarkt Goed in je Vel. De bijeenkomst vindt plaats in een verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe je veerkrachtig blijft. Zometeen trouwens, na 5 uur is er ook een reportage ervan te horen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal en dan kijken we naar de situatie op de weg. En die is ook veel, kan ik je vertellen, 100%. Ik begin gewoon lekker op de A35 Enschede Zwolle tussen Almelo West en Wierde West. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan de A50 en dat is Apeldoorn en Meloord. Tussen Hattem en Kampersuit 3 kilometer en 4 minuten. Dan kijken we op de N35 Zwolle Almelo tussen Nijverdal Oost en Wierde West. 4 kilometer en 7 minuten. Dan op de N36 en dat is Ommen Almelo tussen Adorp en Wierde. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan maken we even een uitstapje naar de N50. En Meloord Zwolle tussen Ens en Kampersuit 5 kilometer en 8 minuten vertraging. En dan de allerlaatste, die is gemeld op de N50. Nee, dat is een flitser. Nou, zeg ja. N50 en Meloord Apeldoorn tussen Knoopend Hattemerbroek en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Zwolle. Dan wordt geflitst bij hectometerpaal 239,3. En waar nog meer wordt geflitst, dat is onder andere op de A50. Ja, dat is altijd een vast dingetje. Apeldoorn Noordfase bij hectometerpaal 213,1. En dan de allerlaatste flitser, die staat... Oh, er zijn nog weer 2 bijgekomen, joh. A28, Groningen-Zwolle tussen afrit Ommen en Zwolle-Noord. Werktemeterpaal 98,1, er wordt geflitst. En de allerlaatste op de A1. En dat is Hengelo-Apeldoorn tussen knooppunt Azuul. Naar de A35 richting Zwolle en afrit Rijzen. En daar wordt geflitst. Werktemeterpaal 100.

Als ik binnenkort weer naar de kroeg ga en ik zie een heel leuk meisje, dan weet ik al wat mijn openingszin gaat zijn. Jazeker hoor. Listen to the man with a golden voice. En ik zeg, luister elke woensdag en donderdag naar Onderweg met Kelvin. Tussen 4 en 7, you're the Time Bandits. En listen to the man with a golden voice. Ga kijken of het werkt, die openingszin. Dat zou wel leuk zijn, absoluut. Hey, zometeen is het weer tijd voor een muzikaal spelletje, namelijk de muziekdobbelt. Allerleukste spelletje hier van RTV4. En als je via Twitch meekijkt, twitch.tv/RTV4Radio, dan kun je zien hoe we dat spel live spelen. Dus zometeen de muziekdobbelt, twitch.tv/RTV4Radio, als je wil meekijken.

0: Boney M en Brown Girl in the Ring. En ik kreeg een appje via rtv4.nl/app van is mee. En ze laat weten, goede openingszin wel. Ja, dat dacht ik. Dus eigenlijk, het helpt wel. Gewoon eventjes naar de bar gaan en zeggen, listen to the man with the golden voice. Moet ze geen donderdag. En als je het helemaal af wil hebben, dan moet je eigenlijk gewoon zeggen, hey, wat voor plaatje kan ik voor jou draaien? Ik ben DJ. Het gaat sowieso werken.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ja, of je kan gewoon tegen dat ene meisje zeggen dat je gewoon de muziekdobbel speelt hier bij RTV4. Wat is de muziekdobbel? Nou, dat is... dat is sowieso een vraag. Dat is een antwoord die je sowieso gaat krijgen. Net als dan mensen zeggen... Alleen, dat mag niet zeggen. dat je aan mensen gaat zeggen dat je voor RTV4 programma maakt. Wat? dat is echt wel een antwoord wat je krijgt. Wat is RTV4 precies? Nee, dat mag ik helemaal niet zeggen. Ik maak hier radio voor. Maar goed. Goed, door met serieuze zaken. Je hoort het al, de muziekdobbel hier bij RTV4. Wat is dat? het is heel simpel. We gaan een dobbelsteen gooien. En nou goed, die heeft natuurlijk 6 kanten. Dat is natuurlijk logisch. En aan elk nummer is ook een genre gekoppeld. En nou goed, we dobbelen dan en draaien dan deze plaat ervoor terug. Nieuwe binnen een genre. En goed, het leuke is als we dat nummer draaien die op de genre is gevallen. Dat betekent dus dat jij een nieuwe vorm mag toevoegen. Maar zoals altijd gaan we alle genres even met elkaar overlopen. En dat doen we natuurlijk met de nummer 1, rock, alternatief en gitaar.
1: 1.
0: The Fratellis en Chelsea Dagger. Heerlijk.
1: 2.

0: Fire September. Jazeker, absoluut. 4. Nummer 4, Classic Hits. Normaal. En Oerend Haat.
1: 5.
0: En nummer 5, Dance. Mendoza. And Peace of Your Heart.
1: 6.
0: Nummer 6, De Vrije Keus. Tramai en Alors on Danse. Maar de vraag is, waar gaat hij op vallen?
1: De Muziekdobbel.
2: De Muziekdobbel.
0: Nou, als je meekijkt via twitch.tv/RTV4Radio... dan kun je ook zien dat ik een hele grote dobbelsteen heb. Ja, een hele grote dobbelsteen, die zie je ook hiervoor staan. Loop er even heen en dan zie je het ook, een hele grote dobbelsteen, absoluut. Hey, het is simpel. Ik ga zo meteen gooien. En dan is de vraag, waar gaat hij op vallen? Nummer 1, nummer 2, nummer 3 of nummer 4, 5, 6. Het zou maar zo kunnen. Ik ga hem gooien, niet te ver weg. Dus daar gaat hij.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ja. Ja. Het is het enige wat ik zeg. Hij is gevallen op... Dat is leuk. Nummer 2. En dat is Nederlands product. En dat betekent dat jij mag bepalen wat ervoor in de plaats komt. En dat kun je nu laten weten. rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En dan gaan we nu luisteren naar Samieu. Een multicolor RTV4.

0: De muziekdobbel.
1: En je hoorde Somjeu Multicolor in de... Ja, alles te maken met de muziekdobbel. Hij is gevallen op nummer 2, Nederlands product. En dat betekent dat jij daar een nieuw nummer voor mag toevoegen. En heel misschien hoor je hem wel bij mij of bij Rick wel voorbij komen. En nou goed, dat heeft ook Albert gedaan. En die kwam met een leuke suggestie. Een nummer dat je al lang niet meer hebt gehoord trouwens. Veel gedraaid ook. Marcel de Groot, jazeker. En mag ik naar je kijken? En dat klinkt ongeveer zo.

Ja, de vorm van hun hoofd kan ik me toch wel voorstellen eigenlijk hoor. Nou goed, ik zet hem erin als suggestie voor Nederlands product. Marcel de Groot en mag ik naar je kijken. Zometeen is het tijd voor de NOS, het NOS-journaal en ook muziek van de B-52's en ook ABC's voor je onderweg. En nu Melissa Etheridge, Like the

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken. Maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Show.
3: En we zijn bijgepraat. Dankjewel RTV 4 Verkeer. Ik begin op de A35 Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-West en Wiede-West. 2 kilometer en 4 minuten. Dan kijken we op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Vaassen. 3 kilometer en 3 minuten. Dan A50 Zwolle-Arnhem. Tussen Vaassen en Apeldoorn. 6 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan op de N35 Zwolle-Enschede. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wiede. 4 kilometer en 6 minuten. Dan op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 2 kilometer en 3 minuten. Dan op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis. 3 kilometer en 3 minuten. Dan op de N350 Zwolle-Ommen tussen industriegebied Hessenpoort en Oud-Leuzen. 2 kilometer en 3 minuten. En dan de laatste ook op de N350 Oud-Leuzen-Ommen. En daar wordt geflitst bij Hecht. Daar staat 3 kilometer en 3 minuten een vertraging. Mijn hoofd die had zoiets van, nou, we gaan nu al door met de flitsers. Want er staan nog zeker flitsers op de A50 en dat is Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,1. En als ik even kijk bij de rest van de flitsers. Nee, er wordt niet geflitst, dus je kan gewoon lekker doorrijden. Ah, kijk, daar is hij weer zover. We maken even reclame, dat gaan we dus zeker doen. Onderweg met Kelvin, hartstikke leuk. Luister weer naar RTV 4, hartstikke goed. En doe dat met een lekker drankje erbij. Ja, absoluut. Doe dat. Reclames. We moeten even wat zendtijd invullen. Reclame. Doe dat. Wil je adverteren? rtv4.nl. Doe dat. Ja, leuk. Zeker weten. Absoluut doen. Goed. Weet je, dit kan wel lekker zo doorgaan natuurlijk. Maar dit wordt natuurlijk niks.
4: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Kelvin.
3: En de reclames die varen op. Ja, absoluut. Nou ja, goed. We gaan gewoon lekker beginnen.

Goedemiddag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin hier bij RTV 4. En zometeen heb ik voor je een reportage. En dat gaat namelijk over de informatiemarkt goed in je vel. Nou ja, goed. Je hoort het al een stukje over in het streeknieuws. En zometeen hoor je dat natuurlijk hier op deze leuke zender. En voor de ook nog muziek van Luna en Supertramp is allemaal voor je onderweg. Eerst is het Patrick Swayze. En She's Like the Wind, hier bij RTV 4.

0: Patrick Swayze en She's Like the Wind. Woensdag 30 september is er in het verenigingsgebouw van SDG in Ommen de informatiemarkt Goed in je vel. En daar draait alles om mentale gezondheid en veerkracht en goed voor jezelf zorgen. RTV4-verslaggever Tini Hoving praat hierover met organisator Walter de Jong.
1: Woensdag 30 september hebben we een heel programma samengesteld. In samenwerking met heel veel organisaties uit Ommen. Die iets kunnen betekenen voor mensen op het gebied van welzijn. Vandaar ook de titel Goed in je vel. Wat we daar aanbieden is proeverijtjes, zo noemen we dat. Mensen kunnen kennis maken met mindfulness. Hoe ontspan je je? Dat is een heel mooi voorbeeld. Zo zijn er nog andere workshops waar mensen aan deel kunnen nemen. En mensen kunnen gewoon heel mooi vrijblijvend rondlopen, kennis maken, vragen stellen aan allerlei organisaties die iets kunnen betekenen voor mensen op het gebied van welzijn.
2: Het is ook in het kader die markt van de Week van de Eenzaamheid. Die begint vandaag. Tot en met volgende week woensdag. Ja. Ik kan me ook zo voorstellen dat er ook mensen zijn die heel erg eenzaam zijn. Hebben jullie daar nu ook nog specifiek iets voor op deze markt?
1: Ja, ik zou mensen vooral oproepen inderdaad om dan te komen. Wijs, sociaal werk is er ook vertegenwoordigd. Daar kunnen mensen ook allerlei vragen stellen. Er zijn heel veel initiatieven die worden genomen in de gemeente om mensen te betrekken bij lotgenotengroepen en andere initiatieven als ze zich eenzaam voelen.
2: Hebben jullie ook ervaring hier in Ommen? Is het ook aantoonbaar dat hier de mensen toch eenzaam zijn?
1: Ja, zeker wel. Kijk, ik als maatschappelijk werk spreek vaak mensen die daar wel tegenaan lopen. Die toch op zoek zijn naar contacten. Die toch door tegenslag in hun leven ook wat in een soort isolement terecht zijn gekomen. Ja, dat komen we hier in Ommen zeker tegen. Net als overal.
2: Een van de onderwerpen is leef vanuit je kracht.
1: Ja.
2: Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Ja, vanuit maatschappelijk werk bieden wij groepen aan waar mensen aan kunnen deelnemen. Dat is een training ook voor mensen die graag een wens hebben, die iets willen in hun leven, maar het moeilijk vinden om daar te komen. Nou, daar bieden wij hele mooie trainingen voor. Dan oefenen we ook. We hebben hele mooie oefeningen. Samen met anderen ga je die doen.
2: In groepsverband.
1: In groepsverband, ja. Ja. Dat is vanuit de methodiek ACT. Acceptance Commitment Theorie. Therapie.
2: Ja.
1: En daarin leer je ook om te gaan met negatieve gedachten. En daartegenover ook positievere gedachten te ontwikkelen. Waardoor je ook weer waardegericht gaat leven.
2: Nou, zo te horen is het best wel aantrekkelijk om daar naartoe te gaan.
1: Oh, absoluut. Ik denk dat het een hele inspirerende middag wordt. Ja. Ik denk, dus er is van alles te beleven. Dus ik roep echte mensen op om kom naar de markt toe. 30 september.
0: En je hoorde organisator van de informatiemarkt Goed in je vel, Walter de Jong, in gesprek met RTV-verslaggever Tini Hoving. En dit is Luna.

0: Binnen nu en een paar minuten hoor je namelijk in het streeknieuws nieuws over natuuractiviteitencentrum De Koppel. Want ze houden namelijk gratis activiteiten. En voor iedereen die van gratis houdt. En ik, we zijn natuurlijk toch Nederlanders, dus dat is toch wel leuk. Een kopje koffie erbij. Zo meteen ga ik je er alles over vertellen. En ook muziek van Natalie Cole. Nou, Google Dolls is voor je onderweg. En nu gaan we even lekker schuifelen. Dus pak diegene, pak een leuke meid of je partner erbij. Barry White, You're the First and Last My Everything.
1: We got it together, didn't we?

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegt hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie en de slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris. Minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. Natuur- en activiteitencentrum De Koppel in Hardenberg houdt begin oktober 2 gratis activiteiten. Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers kapotte spullen laten repareren tijdens het Repaircafé. Een dag later kunnen kinderen vanaf 6 jaar dieren knutselen met reststoffen en karton. Voor beide activiteiten is aanmelden vooraf niet nodig. De zorgorganisatie Roosgaarde biedt in de gemeente Dalfsen ook thuiszorg aan voor mensen die tijdelijk verblijven. Een voorbeeld tijdens een vakantie of weekend weg. Onlangs kreeg het echtpaar uit Zutphen met een intensieve zorgvraag hulp tijdens het hotelverblijf. De wijkteams bieden onder meer verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. En tenslotte in Ommen is woensdag 30 september de informatiemarkt Goed in je Vel. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van SDG en is bedoeld voor volwassenen. Bezoekers krijgen informatie en praktische tips over mentale gezondheid en hoe veerkrachtig je blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En het is best wel druk, kan ik je vertellen. Ik begin op de A35 Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-Zuid en Wiede-West, 3 kilometer en 5 minuten. Dan op de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-West en Bornewest, 6 kilometer en 5 minuten. Dan maken we een sprongetje naar de A50 Zwolle-Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn. 5 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte, 3 kilometer en 4 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Enschede tussen de Salland-Twente-tunnel en Bieren. 4 kilometer en 11 minuten. En dan de laatste op de N340 Zwolle-Ommen tussen Industrieterrein, Hessepoort en Oud-Leusen. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. En oma Gent die zit waarschijnlijk onder de plak. Hij durft niet thuis naar zijn vrouw, want hij staat er nog steeds te flitsen. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. Daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 213,1.
1: Kelvin Punter. RTV 4.

mijn persoonlijke nummer 1 altijd hoor, bijna elke hitlijst. In december dan starten we ook met een hitlijst hier bij RTV4. En ik weet zeker dat dit nummer ook op 1 komt, absoluut. Koedels en Iris, hoor je bij RTV4. Ik krijg een verzoekje binnen via rtv4.nl/app van Christian. En die zou heel graag Jesse Hoeré willen horen met Lekker Genieten. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo.

Nou, ik beloof, volgende week ga ik hem gewoon helemaal draaien. Yes, hoeré. Lekker genieten. Zorg ervoor dat hij in de grote database komt hier bij RTV4. En dan ga ik hem helemaal draaien. Nieuwe Mustang and the Reason, onderweg met Kelvin.

0: Vlaamse plaat.
1: Allee mannetjes, zeker en vast, daar is het weer tijd voor de Vlaamse plaat. Zoals je van me weet heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madammen. En elke donderdag zetten wij een Vlaamse plaat in het zonnetje. En vandaag dacht ik, ja weet je, laten we heel even terug gaan naar 1984. Ja, dat is al heel lang geleden, toen was ik er nog niet eens. Maar toen kwam wel een nummer uit van Viltura. Dat heet Vergeet Barbara, Viltura. Toch wel bekend van het Vlaamse levenslied. Bekend van een nummer zoals Eenzaam zonder jou, hopeloos, mooi, het leven is mooi. Ja, dat zeker. En nou goed, hij heeft een nummer gemaakt. Dat heet Vergeet Barbara. En nou goed, ja, dat nummer dat, gaat eigenlijk over dat... De persoon in kwestie is verliefd op een Barbara. Alleen die behandelt hem heel slecht. En ja, weet je, je moet die gewoon vergeten. Weet je, het is gewoon klaar. Het is over en uit. Gewoon vergeten. Het is namelijk niet zo goed voor je. Maar ja, weet je, dat heb je wel eens. Hè, sommige vrouwen, dat je dan echt denkt van ja, nee, die zijn gewoon niet goed. Absoluut niet. Goed, maar het is wel een lekker nummer, al zeg ik het zelf. De Vlaamse plaat van vandaag. Viltura en Vergeet Barbara.

plaat van vandaag. Vultura en vergeten Barbara. Zometeen na 6 uur, dan is het tijd voor de 4 van vandaag. Wat zijn de populairste platen van dit moment? Je gaat het allemaal horen. Staat Shakira en Burna Boy nog steeds op 1? Of wordt het toch iemand anders? Eerst Jermaine Jackson en Pia Sadora. When the rain begins to fall. Komt er.

0: Kelvin. RTP 4.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
7: En het is 6 uur geweest en dat betekent dat het tijd is voor de 4 van vandaag. En op nummer 4, net als gisteren, Ella Langley en Choose in Texas.

0: Ja, we blijven toch een lekker nummer zeggen. Een lekker country plaatje. Ja, ik heb geleerd dat het geen country is, maar country. Moet het als country uitspreken. Nou, dan doen we dat ook. In de vier van vandaag op nummer 4, Ella Langley en Tuesday in Texas. Een hele goede avond. Je luistert naar Onderweg met Kelvin. En ja goed, elke maandag tot en met donderdag hebben we de vier van vandaag. Wat zijn de vier populairste platen van dit, van de dag eigenlijk? Ja. En ik kan je vertellen dat de lijst, ja... Het is, je kan het een beetje vergelijken met McDonald's, hè? Je weet wat je krijgt. En ook vandaag. Want als we even gaan naar...
1: 3.
0: Daar vinden we namelijk nog steeds de Bauza. Net als gisteren.

TV4, de 4 van vandaag. En je hoort op nummer 2 Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En dan is er nu tijd voor de nummer 1 van de 4 van vandaag. Als je deze week en ook vorige week hebt geluisterd, de nummer 1 wordt gedomineerd door één nummer. Shakira en Burna Boy, Die Die. Alleen vorige week woensdag, toen is hij naar nummer 4 gegaan. En toen kwam Teddy Swims erin met Mr. Know-It-All. Maar zou dat vandaag ook weer zo zijn? Dat is de vraag. Ik kan je vertellen dat de nummer 1 van vandaag nog steeds hetzelfde is. Shakira en Burna Boy en Die Die.

van vandaag. En je hoorde Shakira en Burna Boy en Die Die. Zometeen voor je gaan we even in de mood met 24K Golden. En eerst is dit AHA en Touchy.

vind het echt een 2020 plaat. Ja, kwam ook uit die tijd. Veel gedraaid. 24K Golden. En je hoorde Mood hier bij RTV 4. Zometeen is het tijd voor het Onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje losgaan op de allerbeste beats. Maar eerst serieuze zaken. De NOS headlines en ook het spreeknieuws ga je allemaal horen. Nu voor je met Wang Chung en Everybody Has Fun Tonight.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris, minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: We gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is er namelijk het allerlaatste streeknieuws. Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg staat in het eerste weekend van oktober in het teken van hergebruik en creativiteit.

0: identiteit. Op zaterdag 3 oktober vindt er een editie van het Repaircafé plaats. En op zondag 4 oktober kunnen kinderen textieldieren knutselen ter gelegenheid van Dierendag. En Stichting Landschap Overijssel organiseert op dinsdag 13 oktober samen met natuurcamping de Lemeler S een wandeling over de Lemelen en Aargemeberg. Een natuurgids vertelt onderweg over het ontstaan en de geschiedenis van het gebied, het heidelandschap en de dieren die er leven. Aanmelden kan, is eigenlijk noodzakelijk via Landschap Overijssel of via hun website. En 50 inwoners van Nieuw-Leusen die uit postcodegebied 7711 maken kans op het winnen van een groot geldbedrag. Ze reisden namelijk afgelopen week af naar de studio van de postcode loterij Miljoenenjacht, waar ze de strijd aanbonden om met geldprijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Kelvin Punter.
0: En dan is het nu tijd om lekker de voetjes van de vloer te doen. Want het is namelijk tijd voor het onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje in oude zoom komen sowieso lekkere nummers komen erbij. Wat dacht je bijvoorbeeld van Licky Lee? Lucky Again. Het origineel is trouwens ook goed hoor. Maar de Magician die je nog zou kunnen kennen van ook een remix die hij gemaakt heeft voor Licky Lee. I Follow Rivers. Die heeft eventjes Lucky Again in een lekker dancehouse gegooid. En verder ook nog Swenson en Gielen. Ook nog Sia, Kylie Minogue in de remix. Allemaal voor je onderweg. En we beginnen. Doen we met, dat is leuk, Ken Deloy en All It Takes.

Again hoorde je in een Magician remix. Je luistert naar RTV 4 met het onderweg met Calvin Dance, half uurtje. Zometeen Svensson en Gielen, The Beauty of Silence. Ook nog Sia met Kylie Minogue is voor je onderweg. En nu Block & Crown, Let Your Love Flow in de remix.

Maar dat gaan we zeker niet doen in het danshalfuurtje. Svenste, Gielenodie en The Beauty of Silence. En nu voor je heb ik Sia en Kylie Minogue en Dance Alone in de Keto Remix. Jazeker, trouwens een kattennaam. Wist je dat? Keto? Ja, absoluut. Keto de kat.

Annie hoorde. Luf en One More Little Kiss in de Mad Pop Remix. En ja, het is bijna 7 uur. En dat betekent dat er weer een einde komt aan Onderweg met Kelvin. Volgende week maandag dan is Rick Malipaart weer voor Onderweg met Rick. En ik ben er woensdag gewoon weer tussen 4 en 7. Maar hou de radio vooral wel lekker aan op RTV 4. Want zometeen Diesel, ook nog Alex Warren, The Script en ook Everything But The Girl. Ga je allemaal horen hier op deze fantastische zender, absoluut. Ik wens in ieder geval alvast een heel goed weekend. Ja, een heel goed weekend. En ik spreek jou gewoon volgende week woensdag gewoon weer. Ik zeg, salut!

0: FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
4: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
3: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
5: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
3: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
17: Dit is RTV 4.
18: De avondshow.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
7: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
6: De radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
14: Dit is RTV 4.
15: De avondshow.

0: plus en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
5: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
4: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: PPP.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Ha, buurvrouw! Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
5: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
4: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: TP4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische